Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Het is de rhythm of the night dat De Barge mocht ons programma De Vroege Vogels inzetten voor vandaag. Hey, jij daar. Goedemorgen. Dit is Mike.

Axel Red en de Kennedy Boulevard ook. En de komende twee uur nemen we een kijkje wat we allemaal voor jullie klaarliggen hebben. En in het eerste uur gaan we naar Nieuwpoort, want Centrum Isara wordt 20 jaar.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En dat is gelegen in de Valkenstraat nummer 18. En dan maak je ook nog kans op een cadeaubon. En alle ingezonden kaartjes, die krijgen een ereplaats in de cafetaria in Centrum Isaren.

3 samen nog met Caballera en Barcelona. Tot hier de hoekel uit 1992, is ook al een eindje. Heb je een bijzondere herinnering aan een voorstelling uit Isara Centrum? De workshop of een evenement? Wel, misschien heb je nog een leuke foto, een mooie anekdote of een warme boodschap. En wel, stuurt jouw herinnering en vier mee met 20 jaar Centrum Isara. Alle inzendingen die worden verzameld in een feestelijke terugblik die wordt gedeeld met de bezoekers. Insturen kan je doen via cultuur@nieuwpoort.be.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Olivia Rodrigo en Rob Dead. Robert Palmer, eigenlijk een pseudoniem van Alan Palmer, was een Britse popmuzikus, geboren in 1949 en helaas op een 54-jarige leeftijd in 2003 in Frankrijk overleden. Een van zijn fantastische nummers uit 1986 draaien we nu, The Addicted to Love.

Uit Nederland is Frank Boeien met Paradijs. Voor 7 uur gaan we er toch nog in draaien. Uit de jaren 80, hè? Chagrin d'amour, chaque fait ce qui lui plaît.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
2: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen, bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren, waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkelcentra, waar dat parkings in overmate worden aangeboden.
1: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
3: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij. Maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
1: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
4: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
1: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Dance Around the World. En dan moet je mij nog eens gaan vertellen wat je allemaal hebt gezien, Reginald. Zo, nog altijd goedemorgen. Ik ben afgestemd bij Melinda FM.

Vandaag kan je eigenlijk de film gaan bekijken in de City, dat is in de Valkenstraat, om 14 en om 20 uur. En de film is zondag de 9e op 3 september. Dus de film kan je gaan bekijken vanmiddag om 14 en om 20 uur. En de tickets die kosten wel nog altijd €5. Ze zijn dus nu ook verkrijgbaar aan de deur en ook nog via cultuurnieuwpoort.be of bij toerisme Nieuwpoort.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Was nog eens werk van Belle Pris. Zaterdag aanstaande staat de jeugd in Sportarena helemaal in het teken van sportjeugd en plezier. Verwacht je dus zaterdag aanstaande aan een namiddag vol activiteiten, workshops en dit allemaal aangeboden door de lokale jeugdverenigingen, sportclubs en gezinsorganisatie. Onder meer kan je ontdekken street soccer, springkastelen, free running, bowling, BMX en dergelijke meer. Het gaat dus door in de Open Arena in Nieuwpoort.

We gaan nog een beetje dieper ingaan op de Open Arena en Urban Day. En dit dan van zaterdag aanstaande in Nieuwpoort. Ik heb net het programma binnengekregen. Van 13 tot 17 uur is er doorlopende activiteiten met workshops. En dan ook nog van 13 tot 18 uur 30 de foodtruck en straatanimatie. De slotshow is er van 17 tot 17 uur 30. De warm-up basketbal van 18 uur 30 tot 19 uur. En vanaf 19 uur 30 tot 21 uur 30 een basketbalwedstrijd. De House of Talents Sport Kortrijk tegen de Phantoms Basketbom. Doorlopen mag je er ook nog gaan genieten van muziek, een hapje en een drankje.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Ik had je dus gezegd dat we vandaag in Nieuwpoort waren beland. En nog tot en met vrijdag 11 september kan je samen met de stadsbejaardier de trappen van de toren gaan beklimmen. Na het bezoek aan de klokkenkamer bewonder je vanop een wandeling het mooie panorama van Nieuwpoort. Tijdens het afdalen is er nog een laatste stop in de klavierkamer. Daar zie je eigenlijk hoe de bijaard wordt bespeeld. Het begeleid bezoek die vindt plaats elke vrijdag tot 11 september van 10 tot 11 uur. Een afspraak maken doe je aan de bijaardtoren. Dat is gelegen aan de hoek van de Marktplein en de Kerkstraat. De kostprijs die bedraagt 4 euro voor volwassenen, 2 euro voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Tickets reserveren kan je nog altijd doen via visitnieuwpoort.be.

Madison, dit dan met Milk Inc. Vandaag gaan we eruit laten. Met straks muziek van John Evangelis. I hear you now. Maar eerst nog eentje van Luc Steno. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
2: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
1: Touring vraagt de lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is wat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
3: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is erg belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
1: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
4: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
1: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Ooit nummer 1 in Vlaanderen in de hitlijsten. Dat was het geval in 1983. Deze Nederlandse What Fun. Maar veel fun hebben ze er niet aan te gehad, want 6 jaar later gingen ze alweer uit elkaar. Het gebeurt in de beste huishoudens. Oh,

0: Tech Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Vandaag donderdag 3 september is er de jaarlijkse beroepsrennerskoers Kortemark Koersen, georganiseerd door Hand in Hand. Morgen vrijdag 4 september kan je in jeugdhuis de Fauteuil terecht voor een avondje karaoke. En de kermis wordt op zaterdag 5 september feestelijk afgesloten met End Summer op de Markt. Vanaf 18 uur zijn er gratis optredens van onder meer Giovanno, Yves Segers, de Alpenzusjes, de Green Onions en Yeti Paletti. En dan kan je ook nog terecht achterna in jeugdhuis De Fauteuil.

0: week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Dit is de nieuwe plaat van James Blunt en hij refereert nog eens naar de zomer. Tastes

Hou je paraplu bij de hand, want je zou die wel eens kunnen nodig hebben vandaag. En wat de temperatuur betreft, die zitten tussen de 16 en de 20 graden. Dat zijn de normale waarden voor deze tijd van het jaar.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Een Nederlandse groep, Spargo uit Amsterdam, en die deden het helemaal niet slecht in de jaren 80. Je hoorde een van hun hits, One Night Affair. Ik heb nog The Green Green Grass van George Ezra. Tot straks, na 9 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Goed nieuws voor de Roeselaarse Rangers. De hockeyclub die ziet het aantal leden duidelijk toenemen na het brons van de Belgische damesploeg op het wereldkampioenschap. Volgens voorzitter Michiel van Eekhouten stromen de aanvragen momenteel binnen. In Brugge is Jean-Louis Dalle de nieuwe korpschef van politiezone Brugge. De 56-jarige Dalle die ging er gisteren aan de slag. Hij was de voorbije 11 jaar korpschef van politiezone Gavers. In Brugge wil hij onder meer inzetten op verkeersveiligheid, de aanpak van overlast en vernieuwing binnen de politie. Ook Brugge komt in het nieuws door Aziatische hoornaars. De stad heeft een wandel- en fietspad in het natuurgebied Gemene Weidebeek in Assebroek afgesloten nadat er verschillende hoornaars werden gespot. Medewerkers van Vespa Watch die zoeken naar een nest, maar hebben dat voorlopig nog niet gevonden. In Knokke-Heist lopen de spanningen rond de strandbaars steeds hoger op. Enkele uitbaters verliezen hun vergunning en politici, juryleden en gemeentemedewerkers die worden vanuit verschillende hoeken bedreigd, ook via sociale media. Het gemeentebestuur die vindt dat te ver gaan en roept op tot kalmte. De verliezende stranduitbaters die worden uitgenodigd voor een gesprek. In Kortrijk wordt het alcoholverbod op verschillende plaatsen in het stadscentrum met een jaar verlengd, tot eind augustus volgend jaar. Het verbod geldt al sinds februari en kwam er na aanhoudende problemen met volwassenen die op pleintjes rondhangen, te veel drinken en voor overlast zorgen. Mathieu Bonne uit Bredene die stelt het relatief goed na zijn recordpoging die hij moest stopzetten. Bonne die wilde 161 kilometer zwemmen in open water, goed voor een nieuw wereldrecord. Maar na meer dan 100 kilometer moest hij opgeven. Vooral de wind en tegenstroming die maakten het moeilijk om zijn tempo en koers aan te houden. Ook kreeg hij veel last van een geïrriteerde mond door het zoute water.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel of regen. Het blijft zacht met een maxima van 18 tot 24 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee krachtiger met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima die liggen tussen 15 en 19 graden. En morgen vrijdag blijft het vaak bewolkt en trekt een zwakke regenzone over het land. Het wordt morgen zo'n 19 tot 25 graden met terug een matige tot krachtige zuidwestenwind en rukwinden tot 60 km per uur.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

De temperaturen zijn er niet meer naar, maar toch nog een klein zomerstintje aan het begin van dit tweede uur van de muziekdoos. Je hoort de Lobo en de Caribbean Disco Show.

In 1993 stond dit nummer nog in de Vlaamse hitlijsten. Leopold III met een cover van OMD en je hoorde Volle Maan. En we blijven nog even in Vlaanderen. Hier zijn Hooverphonic en Badaboom.

0: Leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Sister Sledgehammer en We Are Family. Een wijze vrouw zei ooit het volgende. Het is oké als het even niet gaat. Er komt vanzelf een moment dat je weer opstaat.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Destiny's Child en Say My Name. En daarvoor hoorde je onder meer nog Joe Cocker en ook Kylie Minogue. Dit was de muziekdoos voor vandaag, donderdag 3 september. Zometeen Music at Work met Stef Tielemans. Morgen is het vrijdag en na 8 uur is er een nieuwe muziekdoos.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: Robert Palmer en Looking for Clues. Ik ben altijd op zoek naar mijn sleutels. Ik ben die altijd kwijt, maar vanaf nu niet meer. Ik heb er een tracker aan gehangen. Ik kan het volgen via mijn gsm. Ja, Robbie, en ik denk dat jij je sleutels kwijt zijde. Ja, ja, want ze staken nog op de voordeur. Merci voor de muziekdoos.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: Het is donderdag, 3 september en tijd voor een nieuwe Music at Work hier bij Melinda FM. Tot 11 uur zorg ik opnieuw voor jouw muzikale pauze. Om het even waar je zit of waar je staat op het werk, thuis of onderweg. Er is wel altijd ergens iemand die luistert naar Melinda FM. En als je dat ziet, wel zet dan jouw radio ook aan. Dat vinden we altijd leuk. Een uurtje vol herkenbare muziek, leuke weetjes, regionieuws en natuurlijk ook de nodige onzin, wat dacht je?
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

Het was 1993 toen de M-People dit plaatje uitbrachten. Moving on up. We zijn iets meer dan 3 dagen bezig met Music at Work. En ik krijg stilaan door wie er allemaal naar dit programma luistert. Of naar Melinda FM in het geheel. Zo kregen we gisteren het berichtje van Karel van de Boekhouding. Die beweert dat hij door onze muziek 37% sneller facturen verwerkt. Al zijn er nog altijd 84 facturen die blijven liggen. Veel succes daar, Karel op de Boekhouding. En dan is er ook Nancy van de receptie, die luistert ook mee. Zij zegt dat ze vooral luistert naar Mike in de ochtend, dan de muziekdoos en ook Music at Work. En ze is ook een beetje fan van Jan Snel. Ze luistert omdat haar collega's anders altijd de muziek kiezen. Dat is een goede reden. En volgens Nancy hebben die collega's dringend muzikale begeleiding.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden, tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Olivia Dean, dat was de zangeres die samen met Taylor Swift begin van het jaar zo altijd haasje overspeelde in de hitlijsten. Dan op 2, dan op 1, dan op 1, dan op 2. Ja. Dat was nog eens Man I Need. 3 september zijn we in de Hippodroom, in de ACG Wellington Hippodroom in Oostende, gaat de Zilver aan Zee door. Dat is een evenement met een programma rond senioren, vrije tijd, gezondheid en inspiratie. En in Brugge is er een bijzondere voorstelling op de Brugse Rijen al daar, waarbij feiten, fabels en fictie worden gecombineerd. En dat tijdens een tocht met de typische toeristenbootjes. De voorstellingen gaan door vanavond om 6:30 en om 8:00.
1: Goedemorgen. Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
2: Freezing cold in 8 to 9 years old. You're the

als ik dit hoor, ik heb de indruk dat hij op het toilet zit. Het kan zijn, het kan zijn. Usually My Angel en Ultra Nate. Het is een bijzondere sterke hitsingle. Moving to the Sun. En daarvoor zat nog een 90s klassieker van PM Down. En Set Adrift on Memory Bliss. Melinda FM. Elke dag de muziek die genoeg zegt. En soms hebben we daar iets aan toe te voegen. In dit geval is dit The Village People. Can't

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: kaartje bij elkaar en het doet ons terugdenken aan de zomer, want het werd ook uitgebracht begin juli. Criss Cross Amsterdam, Luisa Sanza en Willie William. My, oh my, shh, nu zwijgen.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1991. All Together Now van The Farm vertelt het verhaal van het kerstbestand in 1914. Britse en Duitse soldaten speelden toen samen voetbal tijdens de oorlog. Het nummer wordt de grootste hit van de band uit Liverpool. Het haalt de vierde plaats in de Britse hitlijsten. En zanger Peter Horton die schreef het nummer al in 1983. Producer Sykes van Madness maakte het nummer radiovriendelijker. Dankzij de hit bereikt het album Spartacus de nummer 1 positie. Het nummer zelf is gebaseerd op Cannon in D van Johan Pachelbel.
1: Een one-hit wonder.

0: Kloezo. En ik wil vannacht bij je slapen. En dan kijk ik een beetje in de ogen van Jan Snel. Wat denk je, Jan? Jij
1: had gelijk en ik was fout.
0: Dat gaan we toch niet doen, hè. Zo zitten we aan het einde van deze Music at Work op deze donderdag. Morgen zijn we graag terug tussen 10 en 11. En dan is het al het einde van de week, zeg. Jawel. Ik heb voor jullie nog Cliff Richard. Nog een fijne donderdag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Mathieu Bonne uit Bredene die stelt het relatief goed na zijn recordpoging die hij moest stopzetten. Bonne die wilde 161 kilometer zwemmen in open water, goed voor een nieuw wereldrecord. Maar na meer dan 100 kilometer moest hij opgeven. Vooral de wind en tegenstroming die maakten het moeilijk om zijn tempo en koers aan te houden. Ook kreeg hij veel last van een geïrriteerde mond door het zoute water. Ook Brugge komt in het nieuws door Aziatische hoornaars. De stad heeft een wandel- en fietspad in het natuurgebied Gemene Weidebeek in Assebroek afgesloten nadat er verschillende hoornaars werden gespot. Medewerkers van Vespa Watch die zoeken naar een nest, maar hebben dat voorlopig nog niet gevonden. In Brugge is Jean-Louis Dalle de nieuwe korpschef van politiezone Brugge. De 56-jarige Dalle die ging er gisteren aan de slag. Hij was de voorbije 11 jaar korpschef van politiezone Gavers. In Brugge wil hij onder meer inzetten op verkeersveiligheid, de aanpak van overlast en vernieuwing binnen de politie. In Knokke-Heist lopen de spanningen rond de strandbaars steeds hoger op. Enkele uitbaters verliezen hun vergunning en politici, juryleden en gemeentemedewerkers die worden vanuit verschillende hoeken bedreigd, ook via sociale media. Het gemeentebestuur die vindt dat te ver gaan en roept op tot kalmte. De verliezende stranduitbaters die worden uitgenodigd voor een gesprek. Goed nieuws voor de Roeselaarse Rangers. De hockeyclub die ziet het aantal leden duidelijk toenemen na het brons van de Belgische damesploeg op het wereldkampioenschap. Volgens voorzitter Michiel van Eekhouten stromen de aanvragen momenteel binnen. In Kortrijk wordt het alcoholverbod op verschillende plaatsen in het stadscentrum met een jaar verlengd, tot eind augustus volgend jaar. Het verbod geldt al sinds februari en kwam er na aanhoudende problemen met volwassenen die op pleintjes rondhangen, te veel drinken en voor overlast zorgen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel of regen. Het blijft zacht met een maxima van 18 tot 24 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee krachtiger met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima die liggen tussen 15 en 19 graden. En morgen vrijdag blijft het vaak bewolkt en trekt een zwakke regenzone over het land. Het wordt morgen zo'n 19 tot 25 graden met terug een matige tot krachtige zuidwestenwind en rukwinden tot 60 km per uur.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Een goeiemorgen, het is even over 11 uur. Welkom bij Melinda FM. Dit is de lunchbreak tot een uur of 1. Sharon Brown, I Specialized in Love.

Cat's Eye met de meest recente, die heet Animal. Die van Cat's Eye komen naar de Afwasdoom, het vroegere sportpaleis zeg maar in Antwerpen. En wie daarheen wil, daar heb ik toch nog wat nieuws voor. Want Cat's Eye normaal met 6 en voor hun Europese tournee slechts met 4. Het ging al niet goed met Sofia La Fortessa. 23 jaar jong, zij moet even pauzeren, komt dus niet mee wat die Europese tournee betreft. Ik ben eens gaan kijken of er nog kaartjes beschikbaar zijn. Die zijn er inderdaad nog. Het zijn stevige prijzen, bijvoorbeeld staanplaatsen €62,30 tot €90,30 per ticket.

No Mercy, dat is de naam van de groep. When I Die, er zijn schonere gedachten. Hou dat maar even in het achterhoofd. Trouwens, we hebben straks ook nog een vraag voor AI. En u kan ook nog steeds uw vragen doorsturen. Meer daarover straks. Nu Kleinmans en Van Geel. Zij drinken een lekkere Bordeaux.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Anvisie met Level. Straks gaan we ook eens kijken wat het weer ons brengt voor de komende dagen. Maar eerst gaan we een vraag stellen aan AI, artificiële intelligentie, weet u wel. En dit heeft ook alles met het weer te maken. Namelijk onze eerste vraag. Hoe betrouwbaar zijn de weersvoorspellingen?
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Het zal beter gaan worden in de namiddag. Voor vandaag maximum temperatuur 22 graden. Zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Morgen, ja, zeg maar hetzelfde weer, zelfs een graadje koeler. Maar het weekend, dat ziet er wel goed uit. Zaterdag 19 graden, volop zon. Zondag 24 graden, af en toe een onschuldig wolkje. Maandag 22 graden, volop zon. En ja, vanaf dinsdag zou het terug ietsjes minder zijn. Toch schone vooruitzichten voor dat weekend.

met My Mess, de meest recente. Een CEO van een bedrijf dat telefoonhoesjes maakt, wou bewijzen dat zijn hoesjes wel de beste ter wereld zijn. Hij nam een grote ballon, knoopte daar een hoesje met iPhone aan vast, liet dat ding 30.000 meter omhoog gaan en loste dan de gsm. Die viel terug op aarde en de gsm vertoonde geen schrammetje. Dat is nog eens reclame.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ariana Grande heet The Day Made You Love Me. Ariana Grande neemt emotioneel afscheid van fans en trekt zich voor onbepaalde tijd terug. Ik heb van elke minuut genoten, verklaarde ze. Het is al langer bekend dat Ariana Grande wat zit te sukkelen met haar gezondheid. Vooral gewicht is een beetje problematisch. Wij hebben de vraag gesteld aan AI, hoe betrouwbaar zijn weersvoorspellingen en artificiële intelligentie zegt hierover het volgende. 1 tot 3 dagen vooruit is zeer betrouwbaar, tot ongeveer 95% à 98%. Je weet dan precies of het gaat regenen of zonnig wordt. Als je 5 dagen vooruit kijkt, dan is dat ook vrij betrouwbaar, ongeveer 90%. De algemene weertrend die klopt meestal wel. 7 dagen vooruit, matig betrouwbaar, ongeveer 75%. Je ziet de grote lijnen, maar de details die kunnen nog veranderen. En 10 dagen of langer is onzeker, minder dan 50%. Het geeft wel een globale trend aan, bijvoorbeeld kouder of warmer dan gemiddeld.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

0: Het is een origineel nummer van de Rolling Stones, hier gebracht door Bette Midler, Beast of Burden. Naar het schijnt was het in der tijd ook een echt beest. Ondertussen 80 jaar jong, Bette Midler.
1: Gimme, gimme, gimme.

Imagine Dragons met Bones. Wij gaan er even tussenuit voor een kop koffie en de nodige publicitaire boodschappen, zeg maar. We zijn er zo dadelijk terug met deel 2 van de lunchbreak. Als je aan tafel gaat, wens ik je alvast een smakelijk eten toe.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
2: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
1: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 344 banen willen schrappen, vooral bij de bedienden en in de carrosserieafdeling. Je hoort Jean-Paul Sellekaert van de Socialistische Vakbond.
3: De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er spijtig genoeg een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat we nooit niet verwachten.
1: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
4: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
1: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op. Er loopt zelfs een gerechtelijk onderzoek. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky, want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En een domper voor Jesse Bisiwu van FC Barcelona, de aanvaller van 18 die pas weggeplukt werd bij de jeugd van Club Brugge. Bisiwu kreeg gisteravond in een wedstrijd met de tweede ploeg van Barcelona een stevige trap op zijn enkel. Hij werd afgevoerd en ook later op krukken. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Sharon, Red in the Name of Love. Dankjewel collega's van de Belga nieuwsredactie. Een Amerikaans vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln, die 200 dagen vertoefde in de Golf, heeft nu het ruime sop gekozen richting Thaise badplaats Pattaya. De militairen mogen daar van boord en wij durven sterk te betwijfelen dat

Queen, Who Wants to Live Forever? Forever is wel heel erg lang. We hebben ook goed nieuws gevonden, namelijk een slim bakje dat valse advertenties en nepbeelden moet tegenhouden op het internet. Professor Ruber Verborgt van de UGent heeft de oplossing gevonden, zegt hij, om phishing tegen te gaan. In samenwerking met het Gentse technologiebedrijf Altra ontwikkelde hij een oranje bakje en dat houdt die phishing tegen. En dat is toch wel goed nieuws.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is een opname die dateert van uit 2014, een tijdje geleden dus, Black M Sur Marut. In het eerste gedeelte van de lunchbreak vroegen we al hoe betrouwbaar weersvoorspellingen zijn. En we gaan nu vragen aan artificiële intelligentie waarom het weervoorspellen zo moeilijk is. Het antwoord krijgt u straks. Eerst Tame Impala, Dracula.

True Connection, More, More, More, How Do You Like It? Wel, in Antwerpen en rond Antwerpen waarschijnlijk helemaal niet, want samen met het nieuwe schooljaar is ook daar de verkeersellende weer gestart. Tot een half uur aanschuiven richting Antwerpen.

Black Eyed Peas met Shut Up. Wij stelden de vraag waarom het zo moeilijk is om het weer te voorspellen. Wel, weersmodellen zijn ingewikkelde wiskundige berekeningen van de atmosfeer

0: Als zo'n model een begingfactor net verkeerd inschat, nemen de fouten naarmate de tijd verstrijkt snel toe. Kleine variaties zoals een lichte temperatuursverandering of een zuchtje wind ergens op aarde kunnen in de loop van de tijd enorm versterken en het hele weerspatroon veranderen. Dat heet ook wel het vlindereffect.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Top X en Becky G met Sorry Papi. Het zit er hier helemaal op. Wij gaan van u afscheid nemen. Nieuwe afspraak maken voor morgen. Omstreeks een uur of elf. Veel plezier met Ingrid zo dadelijk. En nog een mooie dag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
2: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
1: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt Energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
3: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
1: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd. Voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Goed nieuws voor de Roeselaarse Rangers. De hockeyclub die ziet het aantal leden duidelijk toenemen na het brons van de Belgische damesploeg op het wereldkampioenschap. Volgens voorzitter Michiel van Eekhouten stromen de aanvragen momenteel binnen. In Knokke-Heist lopen de spanningen rond de strandbaars steeds hoger op. Enkele uitbaters verliezen hun vergunning en politici, juryleden en gemeentemedewerkers die worden vanuit verschillende hoeken bedreigd, ook via sociale media. Het gemeentebestuur die vindt dat te ver gaan en roept op tot kalmte. De verliezende stranduitbaters die worden uitgenodigd voor een gesprek. In Brugge is Jean-Louis Dalle de nieuwe korpschef van politiezone Brugge. De 56-jarige Dalle die ging er gisteren aan de slag. Hij was de voorbije 11 jaar korpschef van politiezone Gavers. In Brugge wil hij onder meer inzetten op verkeersveiligheid, de aanpak van overlast en vernieuwing binnen de politie. Ook Brugge komt in het nieuws door Aziatische hoornaars. De stad heeft een wandel- en fietspad in het natuurgebied Gemene Weidebeek in Assenbroek afgesloten nadat er verschillende hoornaars werden gespot. Medewerkers van Vespa Watch die zoeken naar een nest, maar hebben dat voorlopig nog niet gevonden. Mathieu Bonne uit Bredene die stelt het relatief goed na zijn recordpoging die hij moest stopzetten. Bonne die wilde 161 kilometer zwemmen in open water, goed voor een nieuw wereldrecord. Maar na meer dan 100 kilometer moest hij opgeven. Vooral de wind en tegenstroming die maakten het moeilijk om zijn tempo en koers aan te houden. Ook kreeg hij veel last van een geïrriteerde mond door het zoute water. In Dixmuiden wordt op zondag 13 september het nieuwe Pitje Westhoek voorgesteld. Het gaat om een zachte appelkaramel gemaakt van de oudste appelrassen uit de Westhoek. De lancering die vindt om 11:30 plaats in de IJzerboomgaard als start van de week van het fruitig erfgoed. Het initiatief komt van regionaal landschap Westhoek samen met verschillende partners, waaronder de provincie West-Vlaanderen en de steden en gemeenten Dixmuiden, Houthulst, Ieper, Kortemark en Vleteren.
0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel of regen. Het blijft zacht met een maxima van 18 tot 24 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee krachtiger met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima die liggen tussen 15 en 19 graden. En morgen vrijdag blijft het vaak bewolkt en trekt een zwakke regenzone over het land. Het wordt morgen zo'n 19 tot 25 graden met terug een matige tot krachtige zuidwestenwind en rukwinden tot 60 km per uur.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

0: They what?
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Onze Ingrid heeft weer een hele mooie non-stop mix op jullie losgelaten de voorbije twee uren. En wij zijn er weer met wat praatjes in de nieuwe aflevering van de Rotonde. En die ging vandaag van start met Casey en de Sunshine Band en Give It Up. Trouwens, welkom op donderdag.

Een flinke brok nostalgie die nog altijd draaide is onze Belgische Scabs met een van hun grote Don't You Know. Na een gele periode K3 Original heeft Karen Damen bewust haar agenda voor de komende tijd leeggehouden. We zullen haar niet moeten missen, want ze zal te zien zijn als jurylid in Belgium Got Talent. Maar Karen wil vooral eens voelen hoe het is om niet geleid te worden. Tot nog toe waren altijd andere mensen die haar leven leiden, maar dat vond ze helemaal niet erg. Maar nu vindt ze dat het tijd is geworden om zelf beslissingen te pakken. Overwinteren in Zuid-Afrika zou misschien al een eerste stap kunnen zijn. Dit is Isabel A.

Wat tegenwoordig allemaal niet kan, zoveel jaren na haar dood, is dit Kygo samen met Whitney Houston en Higher Love. Zonnebeke feest zaterdag 5 september. Dit is nu zaterdag. Een foodtruckfestival met optredens, animatie en kermis. De locatie is binnenplein van het Kasteelpark in Zonnebeke. De toegang is gratis en dit begint vanaf 17 uur.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Ook voor de wat minder bekende muziek is er een plaats in de rotonde. Dit was The Sweet met Wig Wam Bam. Een Gentse professor heeft een bakje uitgevonden die je moet beschermen tegen oplichters. Het is uiteraard ontwikkeld met AI en filtert valse berichten nog voor je ze zelf te zien krijgt. Hoe werkt het? Wel, het wordt gewoon naast je modem geplaatst en meer is er niet nodig om geen phishingberichten meer te zien te krijgen. Gewoon een filter dus op je internetverkeer. Moest dit ooit gecommercialiseerd worden, dan wacht een grote toekomst voor de uitvinder van dit apparaatje.

Dat het ook rustiger aankomt bij Aerosmith, dat hebben we ondervonden met dit nummer I Don't Want To Miss A Thing. Fin de saison in Zwevegem. Bij Chez Les Amis kun je vanaf 17:30 helemaal uit de bol gaan met Vonken en Vuur, een coverband van Clouseau, Larissa en Hard to Handle. Het evenement gaat door op vrijdag 11 september op de Giro-terreinen van Chez Les Amis, Kortrijkstraat 92 in Zwevegem. En dit is Harry Styles met Dance No More.

0: Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Dai Dai Ico. Ik weet niet van welke taal het afkomstig is, maar het klinkt behoorlijk goed. Shakira en Burna Boy. Een smartphone kan bijna elke verborgen camera detecteren via SweepLet. Het is een systeem die ontworpen is en handig is als je in een vreemde omgeving bent en wil weten of je gevolgd of bespied wordt. Tijdens de testen zou het systeem in 94% van de gevallen verborgen camera's herkennen en melden. Het apparaatje dat daarvoor gebruikt wordt zou maar 5 à 10 euro kosten, maar uiteraard zullen abonnementskosten moeten betaald worden. Of het ooit zal gecommercialiseerd worden is nog volop de vraag, maar het zou duidelijk een hulpmiddel kunnen zijn voor mensen die bang zijn om gevolgd te worden. Dit is Gorky en Soms vraagt een mens zich af.

Een stijl die we niet zo goed gewoon waren van Level 42, maar het sloeg wel aan in de hitparades in die tijd. En dan spreken we over 1983. The Sun Goes Down. Het is weer helemaal afgelopen voor ons. We gaan eruit ook en we doen dit met de grootmeester Bruce Springsteen. Veel plezier met de collega's en morgen dan zijn wij weer voor de laatste van deze week. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
2: Index Muiden wordt op zondag 13 september het nieuwe Pitje Westhoek voorgesteld. Het gaat om een zachte appelkaramel gemaakt van de oudste appelrassen uit de Westhoek. De lancering die vindt om 11:30 plaats in de IJzerboomgaard als start van de week van het fruitig erfgoed. Het initiatief komt van regionaal landschap Westhoek samen met verschillende partners, waaronder de provincie West-Vlaanderen en de steden en gemeenten Index Muiden, Houthulst, Ieper, Kortemark en Vleteren. Mathieu Bonne uit Bredene die stelt het relatief goed na zijn recordpoging die hij moest stopzetten. Bonne die wilde 161 kilometer zwemmen in open water, goed voor een nieuw wereldrecord. Maar na meer dan 100 kilometer moest hij opgeven. Vooral de wind en tegenstroming die maakten het moeilijk om zijn tempo en koers aan te houden. Ook kreeg hij veel last van een geïrriteerde mond door het zoute water. In Kortrijk wordt het alcoholverbod op verschillende plaatsen in het stadscentrum met een jaar verlengd, tot eind augustus volgend jaar. Het verbod geldt al sinds februari en kwam er na aanhoudende problemen met volwassenen die op pleintjes rondhangen, te veel drinken en voor overlast zorgen. In Knokke-Heist lopen de spanningen rond de strandbaars steeds hoger op. Enkele uitbaters verliezen hun vergunning en politici, juryleden en gemeentemedewerkers die worden vanuit verschillende hoeken bedreigd, ook via sociale media. Het gemeentebestuur die vindt dat te ver gaan en roept op tot kalmte. De verliezende stranduitbaters die worden uitgenodigd voor een gesprek. Ook Brugge komt in het nieuws door Aziatische hoornaars. De stad heeft een wandel- en fietspad in het natuurgebied Gemene Weidebeek in Assebroek afgesloten nadat er verschillende hoornaars werden gespot. Medewerkers van Vespa Watch die zoeken naar een nest, maar hebben dat voorlopig nog niet gevonden. Goed nieuws voor de Roeselaarse Rangers. De hockeyclub die ziet het aantal leden duidelijk toenemen na het brons van de Belgische damesploeg op het wereldkampioenschap. Volgens voorzitter Michiel van Eekhouten stromen de aanvragen momenteel binnen.
0: Melinda FM, weerbericht.
2: Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel of regen. Het blijft zacht met een maxima van 18 tot 24 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee krachtiger met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima die liggen tussen 15 en 19 graden. En morgen vrijdag blijft het vaak bewolkt en trekt een zwakke regenzone over het land. Het wordt morgen zo'n 19 tot 25 graden met terug een matige tot krachtige zuidwestenwind en rukwinden tot 60 km per uur.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
3: Elk moment, muziek die je kent.
0: Patrick Bollaert.
4: We hebben de juiste afslag gevonden in de rotonde. Dankjewel, Luc, voor het afgelopen uurtje natuurlijk in die rotonde hier bij Melinda FM. En dat wordt traditiegetrouw tijdens weekdagen opgevolgd door de spits. Ben jij er klaar voor om te spitsen op donderdag? Wij in alle geval wel. En we hebben gekozen voor heel wat fijne muziek. De eerste in het rijtje, die komt van de hand van Michael McDonald. Hier is hij met Sweet Freedom.

Ja, en ondertussen is die kop er een klein beetje af natuurlijk voor de start van het schooljaar ook alweer. Donderdag vandaag, vrienden. Dus kijk, ja, misschien is dat eerste potlood al gesneuveld in die pennenzak van je kids. Dat zou best kunnen natuurlijk in elk geval. De winkels zijn nog eventjes open, dus je kan zeker en vast toch wel eens langs voor een nieuw potlood. Alle gekheid op een stokje, hoorde Gracie Abrams met Hit the Wall. Zometeen op jouw radio hier bij Melinda FM. Plaats en afspraak voor Brian May.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ja, geef toe, jouw radio klinkt nog bijzonder zomers. Zelfs bij het begin van de septembermaand. Met deze van 10 jaar terug in de tijd. 2016 schrijven we met DCN en Cake by the Ocean. By the Ocean, moet ik zeggen. En daarvoor nog van ons eigen landje. En namelijk Dana Winner hoorde je passeren met Telos. Zodanig op je radio Belle Époque met Black is Black. Maar eerst voor plaats en ruimte, tenminste voor Dasha met Not at this party. Welkom bij Melinda FM.

0: Maar geef toe, hè. Alleen maar de muziek die jij graag hoort, dat draaien we hier bij Melinda FM. Muziek was het van Céline Dion met I Drove All Night en daarvoor nog die Belle Époque, zoals ik reeds vertelde, met Black is Black. Er staat een tweetalletje te wachten zometeen voor jou. Dat is er eentje van ons eigen landje. Stan van Samang is op de afspraak met een hotshot, maar eerst nog Army of Lovers. Dat is ook een klassieker met die Crucified.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Ja, zo spitsen we natuurlijk ook op deze donderdag. Hè. Elke dag tussen 16 en 17 uur mag ik jou begeleiden. Van werk naar huis, van school naar huis of van waar je ook komt natuurlijk. En we hopen dat het altijd in veilige omstandigheden gebeurt. Met alleen maar de fijne muziek hier van Melinda FM. Zoals deze van Glenn Free die we hoorden met The Heat Is On. Stella Lefty, zegt uw naam iets? Misschien niet meteen, maar wel als u het nummer zal horen. Hier is Boston. On a train.

0: zijn.
1: Als ik even mag terugblikken op mijn zomerse avonturen, wel, dat was er wel eentje, want deze man heb ik live aan het werk kunnen zien. Het was in Deinzen tijdens het optreden daar. Je hoorde Jaap Reesema. Ik moet zeggen, hij beviel me wel. Hij heeft me totaal verrast, zelfs een beetje vocaal is hij. En ook, zeg maar, live is hij helemaal goed natuurlijk. Ook op de radio klinkt hij goed. Jaap Reesema hoorden we dus hier bij Melinda FM. En het heeft zo moeten zijn. Wel, het moet ook zo zijn dat ik plaats moet maken voor de Turbulentie Show. Die komt eraan. Ik wens jou daar heel veel... heel veel turbulentie mee. Maar hou het vooral kalm natuurlijk. Geniet vooral van de muziek hier bij Melinda FM. Zullen wij nog een andere afspraak maken? Wel, het wordt er eentje voor morgen. De laatste spits van deze werkweek. Voor jou heb ik er nog twee klaarstaan. De bandes komen zo meteen aan met Someone to You. Maar eerst nog Gwen McGray en Keep the Fire Burning. Heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar. Toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij, dat zegt Amberger van de federale politie.
2: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker, dat ze echt iemand aanduiden op voorhand, dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
1: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven, volgens haar familie, door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
3: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
1: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeer gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeer legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeer won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: De man scoorde al enkele hits in de jaren 70, maar zijn hoogtepunt was ongetwijfeld die jaren 80. Schoon voorbeeld, David Bowie met zijn Modern Love.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Heel wat mensen zullen ongetwijfeld de radio op volle kracht hebben gezet met deze geluiden van R.E.M. Dat was nog even Drive. Zometeen in die turbulente show het verhaal van de Chainsmokers. Voor we daar aan toe zijn, Timmy.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ongetwijfeld een stem uit de duizenden, deze Nathalie Imbruglia. Het was Upside Down. Voor deze terug naar de hitparades van 1981. 13 minuten voor 18 uur op donderdagmiddag bij Merlin.

De tweede grote hit in wording voor deze mensen van Boussa, dat was Lose Myself. Op naar de top van het uur op donderdagmiddag bij Melinda FM. En dat doen we met een hit uit 1982 van de Four Tops en Don't Walk Away.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Amber Zee van de federale politie.
2: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
1: Er testen ook al 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
3: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
1: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e, de Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui en de beste Belg was Mauri van Zevenhand, die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Melinda FM, Karen Willems.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen. Maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
3: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen. Maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren. En die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
1: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In de VS is Gloria Steinem overleden. Amerikaans journaliste en politiek activiste, de vrouw die het gezicht werd van het feminisme eind jaren 60. In 2013 ontving ze van president Obama nog de Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die je als burger in de VS kan krijgen. Gloria Steinem is 92 geworden. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Het is een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt, dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
2: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
1: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt zo 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer, tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.